0: Tako ti se svidel, Darši, da.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top.